van Balmain. Gekke oud, dosos. Fatoumana, losos. Nog steeds loeren wij op klosos. Gekke cellen volle posos. Robé, pauw. Brakashen die fuck is nou. Ik ben anderen niet fout.